0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw, wat onraad heb gij.

mooiste, was dat dan voor waar uw bruid? Dat was er zo'n snijdige hoere, hoere. Zij heeft er haar kindje vermoord. Zij is er des morgens gehangen, hangen. In Frankrijk buiten de poort. Dat kan ik zo kwalijk geloven, loven. Dat

Wat onraad heb gij, recht me heb gij meegedaan. Gij hebt er mijn zoet lief gehangen, hangen. En ze hangt.